even snacken, gaf hij schouwen aan Piaan. Ze wil je kussen, die in nakken, voor den krul op Venus hoor. Ora pist